0: en dit is een fair vlak voor zo'n meer mijn los is hier nu wel voor je het zelf met een wilson om wat maar het zelf is de verschil het zeer wel voor je
1: albino bread grief